0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Ermelo hebben honderden huishoudens donderdag meer dan 6 uur zonder stroom gezeten. Dat gebeurde nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De stroomuitval begon rond 12:15 middags en trof onder meer de Anna van Burenlaan, de Eendeparkweg, de Leuvenumseweg en de Prins Hendriklaan. Rond 7:15 s'avonds meldde netbeheerder Liander de storing als opgelost. De gemeente Ermelo en Liander werken momenteel op verschillende locaties aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, waarvoor nieuwe kabels worden aangelegd. Of de beschadigde kabel onderdeel was van dit project is niet bevestigd. Burgemeesters in Ermelo en Putten hebben ontbeten met leerlingen van basisscholen. In Ermelo ontbeten 19 leerlingen van basisschool De Arendshorst met burgemeester Hans van Dalen en de wethouders Erik van der Weijden en Arp John Tichelaar. In Putten namen leerlingen van groep 8 van basisschool met de Bijbel Huinen deel aan het burgemeestersontbijt. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Putten. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van het Nationaal Schoolontbijt. Met die activiteit wordt aandacht gevraagd voor het belang van een gezond ontbijt en de invloed daarvan op de gezondheid en leerprestaties van kinderen. En tot slot, ontwikkelcombinatie Koopmans Latij gaat het 5e deelgebied van het Harderwijkse waterfront ontwikkelen. In Weidsewieken, tussen de binnenstad en het water, zijn 136 woningen gepland. Het programma omvat onder meer studio's, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. De gemeente Harderwijk heeft de ontwikkelcombinatie geselecteerd om het plan verder uit te werken en te realiseren. Naast woningen komt er ruimte voor commerciële voorzieningen en een maatschappelijk woonprogramma waarin wonen en zorg worden gecombineerd. Weidsewieken verwijst enerzijds naar de open ruimte en het water bij het Wolderwijd en anderzijds naar Molen de Hoop. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
4: Dit is Veluwe FM.
5: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
4: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
7: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
9: Leuk dat je luistert.
10: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
11: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

Be My Day van The Cats. Ja, we zijn er weer. Dat is, het is weer tijd voor een leuk aantal oldie muziek. Dus laten we maar gauw beginnen met Lucifer. Helaas is de zangeres daarvan onlangs overleden. Maar ja, Lucifer met House for Sale.

De Blue Diamonds met Till I Kissed You. Een nummer eigenlijk van de Avery Brothers. Maar ja, in de 60e jaren werd alles gekopieerd. En dus ja, vandaar. We gaan door naar nog zo'n leuke groep uit Nederland. Uit Enschede, ik het goed heb. De Buffoons. Let It Be Me.

Ja, jullie hadden natuurlijk al lang in de gaten dat we vandaag enkel nederpop muziek draaien. Nou, dat is dus goed voor mijn oren. Dit was Q65 uit Den Haag. En we gaan nu naar de Limburg. Pussycat. My Broken Souvenirs.

In de studio's er staan allerlei mensen die als ondersteuning voor de artiesten zeg maar de achtergrond zingen. En dit was een van de groepen die dat deden. Champagne met Rock'n'Roll Star. En nu gaan we naar een groep die ongeveer hetzelfde deed. Dat is Full House. Standing on the Inside.

Deze kennen we natuurlijk allemaal. Dit was de George Baker Selection met Wild Bird. We gaan naar Brabant. Jawel, naar Roosmalen zelfs. De Shuffles. Shalala, I need you.

En in Rotterdam gebeurde er ook wat. Er bestond een groep die de Soul Machine heette. En daar was een zanger, die heette Spooky. Althans, zo werd hij genoemd. En Spooky dacht van, ik heb nog een leuke vriendin. En die heet Sue. Dus laten we samen een plaatje maken. En dat plaatje heette You Talk Too Much.

ook weer uit het zuiden des lands. Dit was Ferrari met Sweet Love. Het heeft toevallig helemaal niets met die auto te maken, maar het is een leuke naampje. We gaan naar een volgende. En dat zijn hele drie leuke meiden. Althans, dat waren ze in de 60e jaren. Met Trojan Horse. Dit is leuk.

En dit waren dan de Motions met Tonight We'll Be Stoned. We gaan naar de Rob Hoeken. Hoe heette dat? Naar Rob Hoeken gaan we. En die maakte een lied dat heette Drinking on My Bed.

0: and that's all, folks.
1: Ja, het is weer voorbij. Het is niet anders. Dus ik zou zeggen, luister volgende week weer. Ja, leuk, gezellig. We gaan eruit met een paar vreemde vogels. Dat zijn de Dizzy Man's Band met A Matter of Fact.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate's. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

En dat was dan weer de opening. Ho, en zo zou ze maar ook weer doorgaan van het uurtje of Gates. Zomaar op de zaterdagmorgen. We begonnen dus, zoals te doen gebruikelijk, met een nummer van Matthias Rijm. Het kwam van zijn album Zeppelin. En het was getiteld, dat is nog steeds zo, Dein Kuss. En uiteraard natuurlijk in dit uurtje ook weer alles wat met het leven te maken heeft. Liefdesgroeten, leeftijd, verbod, gebod, boven de wolken uitstijgen. Luistert u maar mee. In het uurtje of Kids neem ik u mee. Op de tonen van de muziek door eigenlijk het hele leven weer. We beginnen dan met Philip Jojo Engel. Liebesgruß im Radio.

En ja, dit is dan een liedje van Philip Jojo Engel. En het is getiteld Liebesgrüß im Radio. En die is dus bestemd voor al die stille liefdes van al die anderen die misschien niet helemaal ervoor uit durven te komen van dat ze iemand wel heel erg lief vinden. En Elmer Gunsch, ja, die heeft het dan over de hogere leeftijd. Jetzt sind wir 60. Na und?

Dat was dan Marcus Velden en we volgen daar met een liedje van Uli B. Zo bist u.

En dat was dan Uli B. Zobiest Doe, Uli B. Hij werd geboren in 19 juli 1946. Medio 70 jaren nam zijn triomfen wat af. Probeerde het begin 80 jaren nog iets, maar kon de weg naar boven niet meer vinden. Tenminste niet de bovenste ladder van zijn succes. Met dieren den horizon beruren, dat zingt Diane Leonard.

En natuurlijk klinkt ons dat allemaal bekend in de oren. Dit liedje, de melodie in ieder geval, klinkt bekend. Ja, waarheen, waarvoor? Nou, wij gaan natuurlijk vrolijk nog verder. In dit uurtje Auf Gates en dat vervolgen we met Graham Bonney. En hij heeft het over Brandy. MUZIEK

En ja, natuurlijk kennen we dit liedje. Werd oorspronkelijk heel bekend gemaakt door Barry Manilow. En dan was het getiteld Mandy. Angela Wiedel met Meine kleine Vrijheid.

De titel van het album is Der Engel an deiner Seite, Angela Wiedel, meine kleine Freiheit. En dat is de tijd voor 3 am 3.

En dat waren ze dan weer in de deur, Jeff Gates. Draai am Rai. We begonnen met een nummer gezongen door Camilo Velgen. En ja, was natuurlijk ook weer een bekende melodie. Ik heb eervlucht voor sneeuwwijzen haren. Het instrumentaaltje kwam ditmaal van Gary Freeman. En is getiteld My Way. En zojuist was het Diana Leonhard. Die wou ons maar even overtuigen van het feit dat ze geen speelgoedje was. Ich bin kein Spielzeug. En dan vervolgen we het uurtje met Mona und die Falschen 50er. Wenn der Abend kommt.

En dat waren dan Mona und die falschen 50er met Wendierabend komt. Nou, laat hem maar komen wat mij betreft. Patrick Nielsen, hij vervolgt ons uurtje, Aberdich. Gibt's nog eenmaal voor mij?

Aber dich gibt's nur einmal für mich. En ja, Patrick Nielsen, hij was een van het duo de Nielsen Brothers. Ditmaal dus op de solo-tour. Sunshine, wenn Gefühle sterben.

En u luisterde naar Sunshine en zij zongen het heel gevoelige lied Wenn Gefühle sterben. Nou, Petra Eitel, die heeft daar maar één antwoord op. Lass das Gefühl nicht sterben.

En dan zijn we weer toegekomen aan het afscheid nemen. Uurtje of Gates, dat zit er weer op. Ik hoop in ieder geval dat ik u weer blij heb kunnen maken met de melodietjes en de praatjes in dit uurtje. En ik neem afscheid van u met Bata Ilik. Ein leven lang verliebt in dich. En wat mij betreft, volgende week. Zelfde zender, zelfde golflengte, zelfde tijd. Dan is er weer. Auf geht's.

0: werden wir älter und weiß unsere Haare, dann kommt unsere Liebe noch nicht in die...
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Hoevelaak en Amersfoort West. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de Stamtafel. Tot 12 uur zijn we bij u met heel veel informatie en natuurlijk ook leuke muziek. De techniek en medepresentator is Alexander, mijn naam is Trace. Tot 12 uur, de Stamtafel.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Als u 's avonds, 's nachts of in het weekend onverhoopt een huisarts nodig heeft, kunt u het beste even bellen met de huisartsenpost. Het telefoonnummer is 085-77-37-371. U vindt de huisartsenpost bij ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk en het is voor klachten die niet kunnen of mogen wachten tot uw eigen huisarts weer dienst heeft.
2: En als u het leuk vindt om eens een uitzending van de Stamtafel mee te maken, live in de uitzending wil komen, dat kan misschien ook nog, kunt u naar de studio komen aan de Brinkstraat 91, onderstrouwd aan de zijkant naar beneden. Bent u van harte welkom voor een kopje koffie, kopje thee en misschien een praatje mee. U kunt ons ook appen, laat ik het goed houden. Dat kunt u dan doen via 06-8309-8309. U kunt de studio ook bellen met 0341-360-148. En nu muziek. En waarom doet hij het dan niet? Ik krijg geen geluid.
1: Ik ook niet. Dus je moet een ander knopje indrukken waarschijnlijk.
2: Heel bijzonder. Nou, Therese, als jij iets over het oogfonds vertelt intussen,
1: dan ga jij even zoeken waar die muziek verdwenen is. Ja, het oogfonds Walk and Ride, vandaag dus. Kom samen in beweging tijdens de Nationale Oogweek. Tijdens de Nationale Oogweek in oktober vraagt het Oogfonds extra aandacht voor de boodschap blijf zien waar je van houdt. Goed zicht betekent kunnen blijven lezen, werken, bewegen, gezichten herkennen en meedoen aan het dagelijkse leven. De Oogfonds Walk and Ride sluit daar mooi bij aan. Vandaag komt het Oogfonds samen in beweging voor het behoud van zicht. Een mooie kans om met jouw team in actie te komen voor het goede doel. Bij te praten met collega's, lekker buiten te bewegen en tegelijkertijd wetenschappelijk oogonderzoek naar oogziektes te steunen. Sportieve ervaring is niet nodig. Er zijn afstanden voor beginnende en ervaren wandelaars en fietsers. Meedoen kan alleen met een team of met het hele bedrijf. Samen voor hetzelfde doel. Het oogfonds is natuurlijk heel belangrijk. We weten allemaal hoe belangrijk zicht is en onderzoek naar oogziektes. Hoe mooi is het als je dit kunt combineren door met je team of bedrijf gezamenlijk een mooi resultaat neer te zetten. Je bent in een andere sportieve omgeving, samen voor hetzelfde doel. En of je nu sportief bent aangelegd of niet, je doet het samen. Met jullie deelname en actieopbrengst breng je het oogfonds om wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes te financieren. Zo werkt het oogfonds samen met jou aan behoud van zicht, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven zien waar ze van houden. Doe mee tijdens de Nationale Oogweek. Kijk voor meer informatie op www.oogfondswalkandride.nl. Doe mee met het oogfonds vandaag. Vanaf 11 uur starten de wandelaars en fietsers bij Cafetaria De Oude Deel aan de Stationstraat 125 in Putten. Dat is bij het NS-station. Er worden afstanden van 5, 10 en 15 kilometer gelopen. Voor fietsers zijn de afstanden 40 en 80 kilometer. U kunt zich nog inschrijven via www.oogfonds-walk-ride.nl. Deelname kost €40 voor volwassenen en €20 voor jongeren tot 18 jaar.
2: En praat de tijd maar even vol, Therese, want ik krijg de muziek niet aan de gang.
1: Je zoals krijgt die de muziek niet aan de gang. Geef me dan even een andere tekst op mijn scherm.
2: Jawel,
1: dan...
2: maar dat lukt niet, omdat ik weer moet inloggen.
1: Zal ik dan maar even een verhaaltje vertellen?
2: Ja, vertel eens een verhaaltje.
1: Vertel eens een verhaaltje. Waar zullen we het over hebben? Weet jij wat?
2: Nou, misschien is het een idee dat je mij eens vertelt, en daarmee de luisteraars ook, hoe het komt dat jij uit Brabant komend in Putten terecht bent gekomen. Dat lijkt me wel eens, want ik heb me altijd afgevraagd, wat doe jij hier eigenlijk na 60 jaar?
1: Wat ik hier doe? Van alles en nog wat. En hoe ben ik hier gekomen? De liefde. De liefde heeft me hier gebracht. Ik was met vakantie, ja dat is een heel verhaal. Ik was met vakantie in Limburg. En daar was Herman Verbeek was ook met vakantie in Limburg. En toen vroeg hij aan mij, omdat hij me zag en hij dacht dat ik dat wel had, of ik een pen voor hem had. Want hij wilde een kaart schrijven naar zijn ouders. In die tijd werden er nog kaarten gestuurd. Nou goed, die had ik wel. En toen zijn we dus, toen vroeg hij wat ik 's avonds ging doen en zo. En ik was met vriendinnen en we zouden in het Stadspark in Maastricht gaan dansen. En wij zaten in Meersen op een jeugdherberg. En hij zat op een camping in Valkenburg. Zoiets was het in ieder geval. Oké. En 's avonds, hij vroeg waar wij logeerden. Nou, op dat kasteel, Vaas Hartelt heette dat. En wij gingen 's avonds dus richting Maastricht. En daar stond Herman met zijn vrienden stond op ons te wachten. Die gingen met ons mee, wisten we helemaal niet. Ik had niet eens in de gaten. Nou ja, goed, we hebben daar een leuke avond gehad, zonder meer.
2: En zo is het eigenlijk begonnen.
1: Zo is het begonnen, maar toen vroeg hij wat wij de andere dag gingen doen. En wij zouden een fietsdag maken naar Aken. En toen zei hij, dan gaan wij ook mee. Oh ja, je gaat op eigen manier. Maar Herman die fietste in zijn blote bast. En in die tijd mocht dat niet.
2: Zo, hij was een tijd vooruit.
1: Ja, hij was zeer modern wat dat betreft. Dus hij werd door de politie aangehouden. Hij moest zich bedekken, zoals dat dan heet. En anders dan kreeg hij een bekeuring.
2: Dan snap ik dat je naar Putten bent verhuisd.
1: Ja. Nee, maar hij had geen shirt bij zich of zo. En ik had een vest bij me. Wat mijn moeder gebreid had voor me. Ook nog zoiets. En zo. Dat heb ik aan hem gegeven. Ik zei, nou, doe dat vest maar aan.
2: Nou, oké. Okay, Theresa, dus, laat het hier even bij houden. Want ik ga kijken of de muziek nu wil starten. Misschien wel toepasselijk. The Guys and Doll. De jongens en de meisjes.
1: De jongens en de meiden.
2: There's a whole lot of loving.
1: Ja.
2: Hij doet het.
1: Hij doet het.

0: En dit was de eerste muzikale bijdrage in de stamtafel van The Guys and Dolls. Dolls, There's a Whole Lot of Love In. En ik hoop dat u ons de opstartproblemen vergeeft. Techniek staat niet voor alles, maar wij staan voor niks. Duurt even, maar we zijn er toch uit. Er is weer gewoon gezellige muziek. En Trace die vertelt wat je allemaal kan doen dit weekend en de komende week. Trace, wat gaat er gebeuren?
1: De Brokantenroute is voor vandaag, staat op het programma. De Brokantenroute loopt langs een aantal winkeltjes waar je antiek, brokante, retro, boerennostalgie, verzamelitems, vintage, meubeltjes en verlichting kan kopen. Kortom, voor ieder wat wils. De landelijke route loopt langs en door het mooie dorp en buitengebied van Putten en is goed te bereiden met de auto of de fiets. De aangesloten brokantenwinkeltjes, en die zijn allemaal in Putten, dat is Curiosa Bato's Erf aan de Bato'sweg 15 in Putten, de Buitenkamer aan de Roosendaalseweg 67, Creamin, de Stoere Snuffelschuur, Halvinkhuizerweg 84, de Paardenstal Koldhoornseweg 16, het Overschotje Roosendaalseweg 65, Eefstoko Oudenijkerkerweg 21. Elke tweede zaterdag van de maand tussen 10 en 4 uur. En dat is vandaag dus 10 oktober. De route is op elke locatie te starten.

0: Niks ten nadele van de muziek van tegenwoordig. Maar vroeger maakten ze toch hele fijne muziek. Dit was Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Ja, je zal ze maar missen, hè, in de hemel.
0: Als ze maar op aarde komen, dan gaan we er hierop vooruit.
1: Ja, dat zou moeten kunnen, ja. We gaan speuren naar sporen en naar de

0: uur en elke zaterdag van 10 tot 1 uur. De speurtocht kost €9,75 en is verkrijgbaar bij de VVV Putten aan het Kerkplein 1 in Putten.
1: En als je dan aan het wandelen bent en je zet muziek op, dan hoor je Emma van Hot Chocolate.

0: Ja, Therese zit al helemaal klaar om de dokter te bellen voor mij. Ja. Ik zit onder dit nummer, hoor je gelukkig niet. Mee te krijsen. Emma, Emily, ik ga het niet voordoen. Maar het klinkt niet gelukkig maar. Dat het horen was.
1: Ik hoop dat je je wel gelukkig voelt. Want het klonk niet.
0: Tuurlijk. Okay. Tuurlijk. Moet er af en toe uit en dan klinkt het niet. Maar goed, ik heb een zangtalent is niet aan mij verloren gegaan.
1: Ik wou net vragen of er wel cd's van je opgenomen zijn.
0: Gelukkig niet.
1: Okay, nee. Dan gaan wij wat anders doen. Na hun doorbraak in Holland's Got Talent keren de Diamond Baritones terug met The Circle of Life. Een spectaculair concert dat uitmondt in een grootst feest. Samen met liveband, ensemble en topsopranen brengen ze muzikale reis langs opera, musical en pop. Van Puccini tot Queen en Hazes. Wat begint als een meeslepend concert, eindigt in een feest waar niemand stil kan blijven zitten. Samen met een liveband.

0: Het ensemble en gastoptredens van de Saphir Sopranos brengen ze een muzikale reis langs opera, musical en pop, van Puccini tot Queen en Hazes. Een unieke show vol verrassingen. De Diamond Baritones staan op 10 oktober om 7:45, dat is vandaag dus, in Podium het Garnizoen aan de Ceintuurbaan 2 in Harderwijk. En de toegangsprijs bedraagt €31,25.
1: En als je daar door deze aankondiging al een beetje in de sfeer van die baritons zit, ga ik je daar weer uithalen met Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: En daar zit u inderdaad nog naar te luisteren. En wel tot 12 uur met Trace met me en met mij. Ik ben Alexander. En die hoorde zojuist Casey en de Sunshine Band met That's the Way I Like It. En als je nou hier echt wakker van bent geworden en wil vanavond nog wat proberen te gaan doen, dan kan dat in Theater Strout. En Trace weet daar weer alles van.
2: Debbie Petter en Emma Vinkers. Afslag gewist. In Afslag gewist vertelt Debbie Petter het intrigerende verhaal van een vrouw die in haar brievenbus een brief vindt van iemand die niet meer leeft. Ze neemt de brief mee op een korte reis en neemt de tijd om na te denken. Over de inhoud van de brief, over de schrijver en over zichzelf. In een lichte monoloog ruimt de vrouw vlak voor haar 70ste verjaardag haar hoofd op. Ze stelt zichzelf vragen en probeert antwoorden te vinden. Er wordt opeens veel duidelijk over haar gemiste en gewiste afslagen. Hoe anders had haar leven kunnen lopen? Deze vragen gelden uiteraard voor iedereen. Het stuk is geschreven door Joep van Teck. Debbie wordt muzikaal bijgestaan door de jonge harpiste Emma Vinkers, die ook alle muziek heeft gecomponeerd. Debbie Petter is trouwens getrouwd met Joep van Teck. Het optreden is vandaag 10 oktober om 19:15 in Theater Strout aan de Brinkstraat 91 in Putten. De tickets kosten €22,50, exclusief €1 reserveringskosten.

0: Oh, zingt Jesse Green. Nice and slow. Gelukkig maar.
1: Zo is het ook.
0: Niet te veel haast.
1: Nee, rustig aan. Hè. De dag duurt nog lang. Het Kleinkoor Caprice met Sunrise Mass. Al jaren op de wensenlijst van Kleinkoor Caprice. En nu dan eindelijk echt op het podium. De Sunrise Mass van de Noorse componist Olav Geirlo. Olav Geirlo is een van de meest geliefde componisten van onze tijd. De Sunrise Mass is zijn meesterwerk. Een prachtige moderne mis voor dubbelkoor en strijkorkest. Kleinkoor Caprice brengt deze mis ten gehore met begeleiding van het 13-koppige strijkorkest RBO Sinfonia en Laura Holzenspitz op de vleugel. Uiteraard komt er meer moois aan bod van Erik White.
0: Whittaker zou ik zeggen.
1: Ja, Whittaker. Ik weet het niet. Whittaker zingen ze 5 Hebreeuwse lofsongs en het prachtige Water Night. Van Jake Roenstad een aantal delen uit het mystieke The Hope of Loving. En misschien wel het technische, meest ingewikkelde stuk van dit programma. En The Shallow van Carolyn Shaw. Gecomponeerd voor het Nederlands Kamerkoor. En dat wordt afgesloten met het majestueus slotstuk Wederom van Geirlo. Luminous Night of the Soul. Deze avond staat onder leiding van dirigent Hans Noyens. Van het begin tot het eind is Sunrise een feest om naar te luisteren. U wordt graag welkom geheten vandaag in de Immanuelkerk in Ermelo. De plaats van handeling is ook de Immanuelkerk aan de Stationstraat 137 in Ermelo.
0: Hoe laat is het? Therese, nou, dat staat ergens.
1: Ik zit nog even rustig te kijken.
0: Nee, dat staat er niet staat bij. Ik denk bij. Om 8 uur en anders kijk ik even op internet.
1: Ja,
0: om,
1: dan horen we het zo meteen van jou.
0: Ja,
1: ja, oké.
0: Is goed. Muziek. Nou, gaan we weer moeilijk doen.
1: Het wordt George Baker.
0: Ja, daar komt hij.

0: Je hoorde een stukje Hollands glorie van George Baker in Baby Blue.
1: Theater Brilleke met Circus Power. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij Circus Power. Onze wereldberoemde artiesten laten u en jou genieten van hun bijzondere talenten. Geniet met volle teugen van deze fantastische voorstelling. Maar wat is dat nu? Waarom weigert onze tijger Siba haar kunsten te laten zien? En wat is er met onze sterke man Boris? Er is iets vreemds aan de hand in Circus Power. Is heel vreemd. Iedereen van 3 tot 88 jaar is van harte welkom bij deze voorstelling. Kom kijken hoe dit verhaal afloopt. De voorstelling is vanmiddag van 3 tot 3:15 in Theater De Dialoog aan het Raadhuisplein 4 in Ermelo. En de toegangsprijs is €5.
0: Daarvoor hoef je natuurlijk niet te laten voor die
1: toegangsprijs. Nee, het is toch leuk. Ik zou ook even willen weten wat er met die tijger aan de hand is.
0: En circus vind ik altijd al een heel bijzondere ervaring.
1: Ja, dat is toch leuk.
0: Net als James Last met Arrivederci. Roma.
1: Goed.

0: James Last met een song die helemaal niet echt Italiaans klinkt, maar wel de titel draagt Arrivederci Roma.
1: Ja, hij zei ook tot ziens Rome. Hè? Het is een afscheidsnummer eigenlijk. Maar ja, of het nou echt Italiaans klinkt? Mwah.
0: Ik heb mijn twijfels.
1: Ja, ik ook. Maar we gaan iets anders doen. Glitter, celebrate diversity. Vier diversiteit, vrijheid en verbinding tijdens Glitter. Celebrate the diversity, it's a natural balance en feest en dans mee. Dans op de muziek van DJ Odette, bekend van Montmartre uit Amsterdam. En geniet van de optredens van Queen Asteria. Ontdek daarnaast de Human Library, de Smart Expo, onze fotoboot en de Wall of Stories. Dit alles kan in Walhalla aan de Hoge Brug 10 in Harderwijk vanavond van 8 tot middernacht. Tickets kosten €10.

0: You Don't Know Me van Ray Charles samen met zangeres Diana Krall.
1: Ze deden het leuk samen.
0: Heerlijk relaxte muziek van Ray Charles. De hele cd trouwens is prachtig.
1: Ja. Oké, we gaan naar de Ossenmarkt. Tijden van vroeger herleven op deze dag. Het is in deze Veluwse plaats dan weer Ossenmarkt, in Putten dus. Deze traditionele najaarsmarkt is al eeuwen oud. De aanleiding tot een bezoek aan de vroegere beestenmarkt mag in de loop der jaren veranderd zijn. De markt trekt nog altijd duizenden bezoekers. De Ossenmarkt blijft een gezellige dag om heen te gaan. Het is een traditionele najaarsmarkt met onder andere een braderie, een vlooienmarkt, oude ambachten en kinderattracties. Het terrein achter het gemeentehuis staat in het teken van de boerderij, waarbij weer mooie grote landbouwwerktuigen te zien zijn. En tijdens de Ossenmarkt kunnen de bezoekers bij de stand van het museum De Tien Malen, PHG, terecht voor de enige echte Puttense mopkoek. De mopkoek is verbonden met de geschiedenis en tradities van Putten en vormt daarmee een smakelijke manier om het lokale erfgoed levend te houden. De Ossenmarkt wordt gehouden op woensdag 14 oktober van 8:00 a.m. tot 3:00 p.m. in het centrum van Putten.

0: beetje dubieuze titel misschien wel, dit nummer van René Vroger. Lady, lay down. Mevrouw, ga liggen. Ja, dat kan je toch niet zo zeggen?
1: Heb jij daar een vreemde voorstelling bij?
0: Ik zou het bijna krijgen. Maar goed, het klonk heel mooi en het is van René Vroger, dus hij zal het goed bedoelen.
1: Zo is dat, zonder meer. En we gaan Romeinse spelletjes spelen. Romeinse soldaten en burgers, jong en oud, keizers en kinderen, iedereen speelde spelletjes in de Romeinse tijd. Maar wat speelden ze dan? Het Delta-spel en het molenspel, maar ook een 12-puntenspel. In Museum Het Pakhuis zijn verschillende Romeinse spelletjes te vinden en iedereen kan meedoen. Wie van jullie heeft vandaag het geluk aan zijn of haar zijde? Het Museum Het Pakhuis is vandaag voor de spelletjesliefhebbers geopend tot vanmiddag 4 uur. De prijzen zijn de toegangsprijzen voor het museum. Deze activiteit zit inbegrepen bij het museumentree. De entree voor het museum kost €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. Museum Het Pakhuis zit aan het Molenaarsplein 24 in Ermelo.
0: En dan gaan we nu naar de laatste muzikale bijdrage in dit eerste uur. Er komt gelukkig nog een heel uur stamtafel met allerlei leuke activiteiten waar Trace u alles over gaat vertellen. Dus blijf luisteren. En nu eerst Stop That Train. Wij gaan gewoon door. Clint Eastwood en General Saint.
2: The next train will be leaving from platform 1.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Blaricum staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging kleine 10 minuten. En de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West is de rechterrijstrook ook dicht voor een politieonderzoek. Daar gebeurde vanochtend al een ongeluk. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En de N50 Emmeloord-Zwolle voor Kampen 2 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: De Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.

0: De diepe, warme en volle stem van Ivan Rebrov. Met La Montanara opende dit tweede uur van de stamtafel vol met heerlijke activiteiten, berichten en evenementen die het moeite waard zijn om aan deel te nemen, naartoe te gaan en te ondergaan. En zo hebben we voor circusliefhebbers weer een aardige uitstap voor vanmiddag en morgenmiddag, Trace.
1: Ja, want Circus Rens Berlin is verlengd. Op zoek naar een leuk uitje voor het hele gezin, beleef samen de magie van het circus. Verwacht een vrolijke show vol acrobatiek, muziek, humor en verrassende acts. Bewonder de luchtacrobaten die hoog boven de piste zweven. Laat je verwonderen door magische momenten en lach mee met de muzikale clowns. Ook dieren maken deel uit van de voorstelling en zorgen voor het vertrouwde circusgevoel. Hun welzijn staat daarbij voorop en ze worden met zorg en respect omringd. Een gezellige voorstelling voor het hele gezin met bijzondere acts, veel plezier en natuurlijk puur plezier voor jong en oud. Locatie evenemententerrein Horsterweg, de voorstelling vanmiddag om 5:00 en morgenmiddag om 1:00.

0: Jim Reeves hoorde je in Dear Hearts en Gentle People. Dat zijn wij natuurlijk.
1: Ja,
0: dat
1: natuurlijk
0: snap
1: zijn
0: je.
1: Wij. Dat snapt iedereen. Ja. Kom luisteren tijdens Van Pen tot Podium. Na een succesvolle eerste editie keert Van Pen tot Podium terug naar Bibliotheek Ermelo. Op dinsdag 13 oktober organiseert Bibliotheek Noordwest-Veluwe opnieuw een avond vol verhalen, gedichten, spoken words, rap en andere creatieve teksten. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en zich te laten inspireren door de kracht van taal. Tijdens deze open podiumavond delen schrijvers, dichters, rappers en andere taalliefhebbers hun eigen werk. In een gezellige en kleine setting ontdek je hoe woorden mensen kunnen raken, verrassen en verbinden. Iedereen is welkom. Ook als je niet zelf schrijft of voordraagt, ben je van harte uitgenodigd om te komen luisteren, nieuwe mensen te ontmoeten en te genieten van het talent uit de regio. Zelf meedoen? Schrijf je verhalen, gedichten, spoken words, rap of songteksten, dan kun je je aanmelden voor een plek op het podium. Iedere voordracht duurt maximaal 5 minuten. Een mooie kans om je werk te delen, podiumervaring op te doen en andere taalmakers te ontmoeten. Deze open podiumavond is dinsdag 13 oktober aanstaande van 7:30 tot 9:30 in de bibliotheek Ermelo. De deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden via bibliotheeknoordwestveluwe.opstreepjeshop.nl.

0: Percy Sledge met zijn allerbijzonderste gebed, My Special Prayer.
1: Herfst uit je op de Veluwe. Veluwe ver en Veluwe rokt, strijken neer in Ermelo. Wie op zoek is naar een leuk uitje in oktober, kan volgend weekend van vrijdag 16 tot en met zondag 18 oktober terecht bij het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. 3 dagen lang staat de locatie in het teken van 2 evenementen, Veluwe Rockt en de Veluwe Fair. Van live optredens van onder andere de Dirty Daddies, Too Unlimited en Jody Bernal tot streekproducten, workshops, demonstraties, ponyrijden en een groot indoor playground. Daarmee is dit weekend voor zowel feestgangers als gezinnen van alles te beleven. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober vormt het Nationaal Hippie Centrum het decor voor de allereerste editie van de Veluwe Fair. Tijdens de fair komen lokale ondernemers, makers, organisaties en initiatieven samen om bezoekers kennis te laten maken met alles wat de regio te bieden heeft. Verspreid over de locatie valt er van alles te ontdekken, proeven en doen. Bezoekers kunnen streekproducten proeven, shoppen bij lokale ondernemers, workshops volgen en demonstraties bekijken. De fair is opgebouwd rond 8 thema's. Proef, beleeft, ervaart, luistert, praat, maakt, shopt en speelt. Ook aan jonge bezoekers is gedacht. De kinderen kunnen onder meer ponyrijden en zich uitleven in een grote indoor playground. Daarmee is de Veluwe Fair een laagdrempelig dagje uit voor het hele gezin en een tip voor de herfstvakantie. 'S Avonds gaat het volume omhoog. Na een dag ontdekken en beleven maakt het Nationaal Hippie Centrum 's avonds plaats voor muziek en entertainment. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober verandert de Amalia Hall vanaf 6 uur in de feestlocatie van Veluwe Rockt. Vrijdagavond staan onder andere Daredevils, Too Unlimited, Jody Bernal, Maxim Vroger en Norden op het programma. Op zaterdag nemen de Dirty Daddies, Outsiders, Jeffrey Parmentier, de zingende DJ en Hoesoe in de pauze bij Slam het over. Beide avonden duren van 6 tot middernacht en zijn toegankelijk voor bezoekers vanaf 18 jaar. Van vrijbimo met collega's tot avond uit met vrienden. Wie de werkweek feestelijk wil afsluiten, kan op vrijdag terecht bij wat de organisatie neerzet als de grootste vrijmibo van Nederland. Voor €97,50 per persoon zijn entree, eten en drinken inbegrepen. Daarmee is de avond bedoeld voor onder meer collega's, ondernemers, zakelijke relaties en vriendengroepen die samen het weekend willen aftrappen. Voor zaterdag is zo'n speciale groepsactie. Wie met een grotere groep naar Veluwe Rockt wil, kan 11 kaarten kopen en met 15 personen naar binnen. De 4 extra wisselspelers maken de actie interessant voor bijvoorbeeld vriendengroepen, sportteams en collega's. De Veluwe 3 dagen lang centraal. Met de combinatie van de Veluwe Fair overdag en Veluwe Rockt in de avond staat Ermelo 3 dagen lang in het teken van ontmoeten, ontdekken en entertainment. De evenementen worden georganiseerd door Veluwe Fair en Events BV. Een samenwerking tussen Marty Vedder van Catering Culinair uit Nunspeet en Jeroen van Schie van de conceptmakelaar uit Nijkerk. Veluwe Rockt, dat is voor 18 plus, vrijdag en zaterdag 16 en 17 oktober van 6 tot middernacht in het Nationaal Hippiecentrum Ermelo. Meer informatie en tickets www.veluwerockt.nl. Veluwe Fair, zaterdag 17 en zondag 18 oktober aanstaande, Nationaal Hippie Centrum Ermelo. Meer informatie en tickets www.veluwefair.nl.
0: Als je de lengte van deze tekst neemt, dan moet het wel een gigantisch evenement worden volgend weekend.
1: Ja, dat is het volgens mij een geweldig feest.
0: Ik zou gaan kijken en in ieder geval alles meebeleven.
1: Ja, het leuk toch?
0: Maar eerst de Bee Gees.

0: singer sang his song. Een wat minder bekende hit. Misschien is het niet eens een hit, maar in ieder geval een minder bekende song. Hey. Van de Bee Gees was dit.
1: Ja, en we gaan de rondleiding volgen. Paddenstoelen op landgoed Schovenhorst. Tijdens deze gezinsrondleiding zal de gids je kennis laten maken met verschillende en bijzondere soorten paddenstoelen op het prachtige landgoed Schovenhorst. Met een spiegeltje kun je de paddenstoelen van dichtbij bekijken. Een prachtige wandeling voor jong en oud. De wandeling kunt u doen op dinsdag 13 oktober aanstaande van 2 tot half 4 of op woensdag 21 oktober ook van 2 tot half 4. Kosten voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn €3 per persoon. Vanaf 13 jaar is het €6,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op www.schovenhorst.nl.

0: zo kunnen de Beatles nog een hele tijd doorgaan in Hey Jude. Want dit was het nummer wat Trace als eerste nummer van de Beatles mooi vond. Nou, ja, dan wel, heeft ze wat, heel wat gemist, denk ik.
1: Ik denk het wel. Ja, later ben ik wel bekeerd, hoor. Dus,
0: oh, gelukkig. Het is allemaal goed gekomen.
1: Maar het is goed gekomen. Maar dat sprak me wel aan in mijn jonge jaren. Ach ja. Is wat.
0: Ja, het is alweer een tijdje geleden dat die nummer uitkwam. Ik denk eind 60er jaar of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, zoiets. Ja. Ja. Nou ja, toen was ik nog jong en onschuldig.
0: Fris en fruitig, maar nou, dat ben je nu nog.
1: Oh, dank je. Boekje

En babbels in Bibliotheek Ermelo. Boekjes en Babbels is een maandelijks voorleesspeelmuziekuurtje voor grootouders, ouders en hun kleinkinderen of kinderen van 0 tot 4 jaar. Kom samen met je kind of kleinkind lekker luisteren naar verhalen, zingen en spelen. Deze boekjes en babbels voor de kleintjes zijn één keer in de maand telkens op een woensdag in de bibliotheek in Ermelo. De eerstvolgende keer is op woensdag 16 oktober van 9:45 tot 11:15. Ja. 14, wat zei ik dan? Oh, 14 oktober, sorry. 14 oktober van 9:45 tot 10:45. En daarna op 11 november, 9 december en 13 januari. De deelname is gratis en de bibliotheek zit aan het Raadhuisplein 2 in Ermelo.

0: de Stamtafel. Schuif gezellig aan op zaterdagmorgen voor lokale informatie, activiteiten en alles wat er ter tafel komt. De Stamtafel.
1: Ja, nu luistert nog steeds naar de Stamtafel. Nog een half uurtje, klein half uurtje te gaan. En voordat ik de Kings instart, nadat we geluisterd hadden voor de jingle naar Angelina van Harry Belafonte, gaat heel andere muziek klinken morgen. En daar weet jij weer alles van, Trace.
2: Ja, sfeervol Randmeerconcert van vuur, wind en water in Harderwijk. Morgen een mooi programma met aansprekende muziek van bekende componisten uit onder meer de Franse impressionistische tijd. Het Randmeerconcert, een bijzonder concert in Harderwijk. Kom genieten van een sfeervol concert met alt, fluit en piano in Harderwijk. Dit concert brengt hoogtepunten uit de Franse impressionistische muziek en vergelijkbare muziek uit andere landen. Een unieke kans om prachtige klanken te ervaren. Laat u meevoeren door de mooie muziek van bekende componisten, waaronder Claude Debussy, Erik Satie en Arvo Pärt. De combinatie van alt, fluit en piano zorgt voor een bijzondere luisterervaring. Het concert is geschikt voor iedereen die van klassieke muziek houdt en een ontspannen middag of avond wil beleven. Het Randmeerconcert vindt plaats in het mooie Harderwijk, een stad vol historie en sfeer. Naast het concert kunt u genieten van de omgeving. Dit evenement is een perfecte gelegenheid om cultuur te snuiven en te ontspannen. Het concert wordt georganiseerd in de concertzaal van het Apostolisch Gemeenschap aan de Veldkamp 76 in Harderwijk op zondag 11 oktober, morgen dus, van 2 tot kwart over 4. De kaarten kosten €30 en jongeren tot 21 jaar betalen €7,50. Kijk voor meer informatie op www.randmeerconcerten.nl.

0: De Kings waren dit met Dedicated Follower of Fashion. En ik kom nog even terug uit een activiteit die we in het eerste uur hebben gemeld. Het kleinkoor Caprice zou vanavond optreden in Ermelo. Dat doen ze ook. Maar we wisten nergens te vinden hoe laat. Vanavond om 8 uur. Toegang is €29,50 en voor jongeren tot 18 jaar €15. Dat wou ik nog even kwijt.
1: Oké, want dat zou je nog even opzoeken. Hè? Ja.
0: En we hebben het gevonden.
1: Ja, je hebt het gevonden. Helemaal goed voor jou. Je mag blijven.
0: Gelukkig. Nou. Gelukkig. Dan draait het programma ook nog even door tot 12 uur.
1: Is helemaal goed.
0: En jij gaat nu iets ontdekken wat je nog steeds niet weet.
1: Nee, weet ik niet. Misschien weet iemand het als ik het verhaal verteld heb. Dat iemand even reageert. Want we gaan wandelen met Qigong pauzes. Combineer bewegen en ontspanning tijdens een begeleide wandeling met Qigong pauzes. Doe mee op maandagmiddag in Harderwijk. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Ga mee op een begeleide wandeling en ontdek hoe beweging en rust samengaan. Tijdens de wandeling zijn er korte pauzes met Qigong oefeningen. Dit helpt je lichaam en hoofd tot rust te brengen. Meedoen is voor iedereen gratis. Aanmelden is niet nodig en kom gewoon langs op maandagmiddag van 2:30 tot 4:00. Contact is Harderwijk voor elkaar aan de Johanieterlaan 10C in Harderwijk. U kunt ook kijken op de website www.harderwijkvoorelkaar.nl/activiteiten/2436. De wandeling is op maandag 12 oktober van 2:30 tot 4:00.
0: En wie niet weet wat Qigong is, wij weten het ook nog niet, maar nee. Het klinkt heel, niet alleen bijzonder, maar ook heel ontspannend. Maar dat zeggen ze ook.
1: Misschien wel yoga-achtig of zo. Maar misschien weet iemand het en kan even naar de studio bellen.
0: We blijven benieuwd.
1: We horen het wel.
0: Non, rien n'a changé.
1: Nou.

0: het Frans een beetje verstaat, weet dat de poppies net zongen: nee, nee, er is niets veranderd. Nee. Alles is gewoon doorgegaan. Non, non, rien à changer.
1: Oké, de waarheid over voedsel, dat vind ik veel belangrijker. Interactieve presentatie. En wat zit er nou echt in ons eten? Herman Tabak neemt je mee in de wereld achter voeding, etiketten en gezondheidsclaims. Een leerzame en onderhoudende avond voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat er op zijn bord ligt. Op donderdag 15 oktober geeft Herman Tabak een gratis lezing in Harderwijk over de wereld achter ons dagelijks voedsel. Hij laat op een toegankelijke en humorvolle manier zien hoe voedingsmiddelen worden samengesteld, wat marketingclaims op verpakkingen betekenen en hoe je een etiket beter kunt lezen. De avond is interactief. Je proeft ook zelf producten en ontdekt wat natuurlijk is en wat niet. Een avond vol verrassende inzichten. Wie wel eens kijkt naar Keuringsdienst van Waarde herkent de aanpak direct. Herman Tabak scheidt feiten van fabels aan de hand van herkenbare voorbeelden uit de supermarkt. Na afloop kijk je waarschijnlijk met heel andere ogen naar je boodschappen. De lezing is op donderdag 15 oktober aanstaande van 7:30 tot 9:00 bij Centrum De Zin in Harderwijk. De toegang is gratis. Aanmelden kan via info@centrumdezin.nl. Centrum De Zin zit aan de Stationslaan 32 in Harderwijk.

0: Een oudje weer. Dave Barry was dit met This Strange Effect.
1: Stochelo en Moses Rosenberg trio tijdens de jazzdagen in Harderwijk. Stochelo en Moses Rosenberg trio met Matthäus Nicolaiweski op dubbelbas en Ludovic Beyer uit Frankrijk op accordeon. De broers Stochelo en Moses Rosenberg worden gerekend tot 's werelds meest virtuose gypsy jazzgitaristen op de akoestische gitaar. En het samenspel met topaccordeonist Ludovic Beyer is werkelijk fenomenaal. Ludovic komt speciaal over uit Frankrijk voor dit bijzondere optreden. Stochelo en Moses Rosenberg behoren tot de absolute wereldtop, zeer virtuose gitaristen die beschikken over een fenomenaal improvisatietalent. Voeg daar accordeonist Ludovic Beyer, een ware meester op de accordeon aan toe en je krijgt een formatie van wereldformaat. Het samenspel met Stochelo en Moses resulteert in een fantastisch muzikaal feest, vol met swing, virtuose solo's en fraaie melodieën. Naast de bewerkte composities van Chaplin bestaat het repertoire in de intieme Katharina-kapel uit eigen composities en jazzklassiekers vol met een geweldige swing, virtuose solo's en prachtige melodieën. Dit concert is mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten. De kaartjes kosten €25 plus 1,25 ticketkosten. Het concert begint om 17:15 op donderdag 15 oktober in de Katharina-kapel, klooster 1 in Harderwijk.

0: knerp, knerp, kiep, kiep. Een briljante tekst van Middle of the Road, maar dan klinkt het in het Engels toch net even anders. Chirpy, chirpy, cheep, cheep.
1: Cheep, cheep, ja. Nou, leuk. Betoverend orgelconcert. Geniet in Harderwijk van een betoverend orgelconcert met klassieke en sfeervolle muziek. Ervaar de indrukwekkende klanken van dit bijzondere instrument en laat je meevoeren door de melodieën in een unieke ambiance. Een inspirerende en culturele belevenis voor iedereen die van mooie muziek houdt, midden in het bruisende Harderwijk. Dit orgelconcert staat garant voor een inspirerende avond of middag vol mooie klanken. Kom luisteren en ervaar zelf waarom het kerkorgel zo'n geliefd instrument is. Het is een toegankelijk evenement waar je kunt genieten van zowel bekende werken als nieuwe interpretaties. Mis deze kans niet om in Harderwijk te genieten van dit indrukwekkende instrument en de organist. Op donderdag 15 oktober verzorgt organist Gerwin van der Plaats een concert. Gerwin van der Plaats is nu als vaste organist verbonden aan drie kerkelijke gemeenten te IJsselmuiden, Zwolle en Nunspeet. Hij heeft vele concertreizen op zijn naam staan en meegewerkt aan radio- en tv-programma's. Kom naar de Grote Kerk aan het Kerkplein 1 in Harderwijk op 15 oktober van 8 tot 8:15.

0: 3 degrees zijn dit met When Will I See You Again? En die vraag is voor Trace en mij niet zo heel moeilijk, want jullie luisteraars zien ons elke week zaterdag.
1: Ja.
0: Althans, When Will You Hear Us Again wordt de titel. Zou het dan moeten worden.
1: Maar we gaan even naar Jandino Asporaat. De grote jubileumshow Jandino 20 jaar. 20 jaar op het podium. 20 jaar lachen, ontroeren en onvergetelijke momenten. En dat viert Jandino groots, samen met zijn publiek. Welkom bij de grote jubileumshow. In deze feestelijke avond neemt Jandino je mee langs zijn reis. Van zijn eerste stappen in het theater tot de grote zalen van nu. Van televisie tot film. Alles komt voorbij. En natuurlijk verschijnen ook zijn bekende typetjes weer op het podium. Met Judeska, die de boel gegarandeerd opnieuw op zijn kop zet. Maar dit is meer dan een terugblik. Het is een viering van het leven, van vallen en opstaan en van samen lachen. Een persoonlijk verhaal waarin ook ruimte is voor iets wat lang ontbrak, het vieren zelf. Waar Jandino vroeger zijn verjaardag oversloeg, is het nu tijd voor een groots feest, samen met jou. Een avond vol humor, muziek, herkenbare verhalen en verrassingen. Jandino Asporaat staat op vrijdag 16 oktober om 8:15 op het podium van Podium het Garnizoen in Harderwijk, in het Bouw- en Infrapark aan de Centuurbaan 21. Kaartjes voor de rang 1 kosten €33 en de tweede rang €30.
0: Kost wat, maar dan krijg je wel een feestje met deze Jandino.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu naar het laatste muzikale bijdrage. Smoke Gets in Your Eyes, Blue Haze.

0: uit de tijd dat iedereen nog overal en altijd rookte. Smoke gets in your eyes, blue haze.
1: Woensdag 14 oktober, Lego Wido, Flevomeer Bibliotheek. Bouw en programmeer je eigen robot. Ben jij tussen de 8 en 12 jaar en gek op techniek? Tijdens deze Bibliolab workshop ga je aan de slag met Milo de wetenschapper. Bouw je eigen robot en leer hem daarna programmeren met een app op de iPad. Je ontdekt hoe je een probleem stap voor stap kunt aanpakken en natuurlijk is er volop ruimte om zelf te experimenteren. Een leuke workshop voor nieuwsgierige en creatieve kinderen. De workshop is op woensdag 14 oktober van 3 tot half 5 in de Flevomeer Bibliotheek Zeewolde. Deelname kost €1,50 voor leden en €2 voor niet-leden van de bibliotheek. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. De kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Flevomeer Bibliotheek of bij de informatiebalie. De bibliotheek vind je aan de Kerkstraat 2 in Zeewolde.
0: O jee, wat hoor ik?
1: De tijd.
0: Onze tijd zit er weer op.
1: Ja.
0: Jullie tijd gaat beginnen, want je kan overal van alles gaan doen en ondernemen. Wij sluiten af met Trace, haar laatste woorden. Voor vandaag althans.
1: Ekke Bulk, Always on My Mind. En dat is dus de eindtune. Bedankt voor het luisteren. Heb het goed. Hou het goed. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort-West is een politieonderzoek aan de gang. Daar is de rechterrijstrook dicht. Er staat 5 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 12 uur gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?
2: Vanuit

0: dan weer, hè? Ja, eens kijken wat voor problemen we tegenkomen in het land, hè? Ja, we gaan oplossingen brengen en ik doe meteen uitspraak. En daarmee zullen ze het moeten doen.
1: Zo is het. Wij zijn de rijder, de rechter. Wij rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand.
0: Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank.
1: En de heren van het kadaster zitten op de achterbank.
0: Ja. Nou heren, waar gaan we deze keer naartoe?
2: We gaan deze keer naar mevrouw Pietersen.
0: Mevrouw Pietersen.
2: Haar buurman heeft een muurtje. Die is 2 centimeter te hoog.
0: 2 centimeter te hoog?
2: Ach nee. Oh heren, ja.
0: Ja, hier is het. Ja. Is dat te hoog? Moet u daar meten?
2: Dat hoef ik niet na te meten.
0: Nou, dan doe ik meteen uitspraak. Ik zou zeggen, weg met dat muurtje.
2: Waar gaat het muurtje?

0: Wat zei je nou?
1: Het is al klaar. We zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Zo, waar gaan we nu weer naartoe?
0: We gaan nu naar de familie De Bruin.
1: De Bruin, die maar Ureter.
0: Daar staat een tomatenkas van de buren. En die staat 3 millimeter bij haar in de tuin.
1: Ach jee, ik zie hem al staan, hier is ze.
2: Wat gaan we daar aan doen?
0: Ik heb wel een idee.
1: Ja, heb je een ideetje? Wat gaat u eraan doen?
0: Hop, daar gaat ie.
1: Wij zijn de rijdende rechter, we rijden door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank, ja.
0: Tussendoortje als het mag.
1: Tussendoortje.
0: Het gaat over mevrouw De Wilde.
1: Mevrouw De Wilde.
0: Bloemendaal.
1: De Bloemendaal, ja.
0: Nou, haar man is bij haar weggelopen.
1: Weggelopen? Ja, wat verschrikkelijk, zeg. Wat vreselijk.
0: Oh ja, kijk, daar staat ze op maar, de daar. Dat is ze.
1: Is dat die mevrouw? Nou, dan kan ik haar man geen ongelijk geven. Gauw vergeten. Volgende zaak, mensen. Waar gaan we nu naartoe?
0: We zijn nu onderweg naar de familie Breedveld.
1: Breedveld
0: is Zandvoort. Ze hebben last van een carillon in de klokkentoren naast hun huis.
1: Oh, wat vervelend. Is dat hem, de klokkentoren?
0: Ja, dat moet hem zijn.
1: Ja, dat is hem, hè. Wat doen we? Wat wachten we op het hele uur?
0: Nou, ja, dat is wel zo netjes, denk ik.
1: Ja, even wachten tot hij gaat slaan.
0: Daar gaat
1: hij. Ja, daar gaat hij.
2: Hij slaat.
1: Door het land. En overal waar wij komen is altijd wat aan de hand. Ik heet eigenlijk meester Visser, maar mijn vrouw zegt altijd Frank. En de heren van Kadaster zitten op de achterbank. Ja, daar gaan we nu weer heen, de laatste, denk ik. Ja.
0: Zeg, ik ga maar even kijken naar de Witte de Witstraat in Enschede.
1: Enschede.
0: Daar vallen de bladeren van de kastanjeboom van de buren in de tuin van
1: wat vervelend, zeg. Is het hier? Hier moeten we zijn.
0: Ja,
1: hier
0: moeten we zijn.
1: Een flinke boom, zeg. Wat een bladeren.
0: Daar heb ik wel een oplossing voor.
1: Ja, daar heb ik daar een oplossing voor. Wat gaat u
0: dan? Maar even gaan.
1: Nou, wat gaat u dan? Wat bent u van plan? Maar hallo, rustig.
0: Zo.
3: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze? Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

Glaucus! Glaucus! Stop! En nog!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog?
1: Veel bittere tranen, die huil ik om jou.
0: Of wat dacht je van deze?
1: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
0: Of ga je liever voor deze?

0: het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag. Lekker genieten van de hits in je eigen taal. Ken je deze nog? Of wat dacht je van deze?
1: Rode rozen vallen tranen.
0: Of ga je liever voor deze? Deze is ook wel leuk. Het Hollands Hoekje. Nederlandstalige hits op zaterdag.

klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dus, een busje komt zo.
1: Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij Hilversum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ah, ah.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Goting zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat bij Hilversum 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. En op de A30 Ede-Barneveld voor de aansluiting met de A1 een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
9: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de 3e keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Twee personenauto's en een vrachtwagen zijn donderdag betrokken geraakt bij een kopstaartbotsing op de N302 bij Harderwijk. De voertuigen liepen schade op. Er raakte niemand gewond. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het aquaduct waar vanwege werkzaamheden een rijstrook was afgesloten. Verkeer moest daardoor over één rijstrook rijden en automobilisten moesten regelmatig afremmen. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. In Ermelo hebben honderden huishoudens donderdag meer dan 6 uur zonder stroom gezeten. Dat gebeurde nadat bij graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel werd geraakt. De stroomuitval begon rond 12:15 middags en trof onder meer de Anna van Burenlaan, de Eendeparkweg, de Leuvenumseweg en de Prins Hendriklaan. Rond 7:15 avonds meldde netbeheerder Liander de storing als opgelost. De gemeente Ermelo en Liander werken momenteel op verschillende locaties aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet waarvoor nieuwe kabels worden aangelegd. Of de beschadigde kabel onderdeel was van dit project is niet bevestigd. En tot slot, in Harderwijk zijn de hulpdiensten vrijdagochtend druk bezig geweest. Zo werd onder andere uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Nassolaan. Die melding kwam rond 6:00 binnen bij de alarmcentrale. Ook de politie werd gealarmeerd. De melding wijst op een incident waarbij mogelijk iemand gewond is geraakt. Eerder op de dag, kort voor 3:00, kwam een melding binnen vanaf de Pijlkruidmeen, waarvoor een ambulance werd gealarmeerd. Of beide incidenten verband houden met elkaar is niet bekend. Daarvoor zijn geen aanwijzingen beschikbaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: friend for life, 25 cents.
1: Welkom bij Rattenplan, je wekelijkse blend van onder andere Amerikanen en country. Soms zit het leven tegen en dan kan je homeless worden, zegt Kai Clark. Ja, het kan somebody's daughter zijn. Of a street man desired, vullen Tenniel Towns en Pirates of the Mississippi aan.

Homeless is echt de living proof. Elke keer word je blootgesteld aan de gevaren van de mensheid en natuur. Menen de Desert Rose Band en Silverada.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: Moving shoes door de rain. Met je hebben en houden, zoekend naar een schuilplaats, vertellen Emily, Nanny en Wade Bowen.

Hun leven zijn door verschillende moments geworden tot een grote mess, voegen Emerson Drive en Jordan Davis toe. Maar ze dromen elke nacht van hoe ze uit deze ellende kunnen komen voor een home sweet home.

0: 7 dagen per week het kloppend hart.
1: Het groene hart van je radio.
2: Jouw radio.
3: Don't look hard op ze neer. Beschouw ze niet als local loser. Help ze af en toe waardoor ze sneller een thuis kunnen krijgen. Roepen Alan Fossey en de Reeves Brothers op.

Hopelijk krijgen ze de morning light in hun leven. Dat ze de hobo meditation vinden, zeggen Kees Swain, Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou.

Helaas zijn we beland bij de laatste plaat voor deze week hier bij Rattenplan op VLOFM. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Laurentius Wedema. Ik heb gezorgd voor de techniek en de samenstelling. Reacties kun je mailen naar rattenplan@gmail.com. En voordat we eruit gaan, hopelijk zullen ze weer loving life again. Zegt Ellie Langley. Ik sluit me bij aan en till next time.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers en luisteraars bij weer een aflevering van Let the Blues Get In. Weer twee uur vanavond met mij, ik ben Alexander. Twee uur blues, het kan niet op. En dan begin ik vanavond met Buster Benton. Hij is geboren in Arkansas en ging later wonen in Ohio. Hij had in de 50er jaren van de vorige eeuw al zijn eigen band. En na een paar jaar stopte hij omdat hij te weinig verdiende. Vervolgens ging hij als automonteur aan het werk. In 1971 ging hij bij Willie Dixon spelen. En sindsdien ging het beter met Buster Benton in de blues. Van hem nu, It's Good in My Neighborhood.

You Got Me Dizzy uit een optreden in 1992 in New Orleans van blues- en soulzangeres Carol Friend. Ze had in de 50 en 60e jaren van de vorige eeuw een aantal hits en maakte vanaf de 90e jaren samen met haar man Clarence Holliman nog een vijftal albums. Haarlem was een broedplaats voor de blues. Oscar Benton, Barrel House, John the Revelator kwamen daar vandaan en ook vanaf 1966 Soulful Blues Quality. Frontman van die band Dane Clark is trouwens de vader van Alain Clark, die in deze tijd meer bekend is geworden. De band was tot 2000 een zeer vermaarde bluesband in Haarlem en wijde omgeving. En nu krijg je van hen uit een optreden in juni 1988, I Can't Turn You Loose.

Thinking About Your Baby, George Lilly. En die is al vanaf 1961 actief. Hij heeft in Boston een succesvolle opnamestudio gerund en ook was hij actief voor vele muzici buiten de blues, vooral uit de jazz. Hij trad zelf ook veelvuldig op met veel bekende namen zoals The Band, James Cotton, Chuck Berry, Johnny Winter en nog vele, vele meer. Zo'n 15 jaar geleden vormde hij de band The Half Fast All Stars met hun basis in Florida. En dat gaf onder andere de cd Thinking About You Baby en dit was het titelnummer daarvan. Albert King is een van de drie grote kings in de blues naast B.B. en Freddie King. Albert King was een imposante verschijning en hij had ook nog een herkenbare gitaarstijl. Uit een optreden in het Fillmore Auditorium in San Francisco in juni 1968 krijg je Crosscut Soul, Albert King.

Vanwege het feit dat ruim 50 jaar geleden, in 1970, het debuutalbum van Eric Clapton verscheen, is dit album heruitgegeven en nog wel in 3 verschillende versies, mixes, plus een 4e cd met aparte mixes van songs van toen. En ik zou zeggen, voor elke Eric Clapton-fan is dit album een must-have. En dit I Don't Know Why is dus een opname van ruim 50 jaar geleden, want we zitten nu 53 jaar verder. Lucky Peterson, die 3 jaar geleden helaas veel te vroeg overleed, als zanger, gitarist, toetsenist en songwriter, want hij was 56, die was een muzikaal wonderkind. Hij speelde al op zijn 5e jaar orgel en stond op het podium met John Lee Hooker, Buddy Guy, Willie Dixon en nog zoveel anderen. Hij heeft in de 50 jaar van zijn muzikale leven prachtig werk gemaakt. En een van de werkstukken was in 1989 Lucky Strikes. En daar krijg je nu het titelnummer van: Lucky Peterson, Lucky Strikes.

De Legendary Blues Band is in 1980 opgericht door de leden van de band van Muddy Waters na diens overlijden. En het waren toen Calvin Jones, Willie Smith, Pinetop Perkins en Jerry Portnoy. Dit nummer I'd Like to Have a Girl Like You is van 1989, toen Pinetop Perkins en Jerry Portnoy al vertrokken waren en vervangen door Smokey Smothers, Madison Slim en Billy Flynn. En dat maakte de band ook goed, maar toen alweer een beetje minder. De Engelse band Savoy Brown drijft sinds 1965 op Kim Simmons. Hij is als enige ook nu nog actief in de band. Ondanks vele personeelswisselingen bleef de band op niveau produceren. En zo verscheen in 1999 de cd The Blues Keep Me Holding On met een song van Willie Dixon, That's All I Want, Baby.

Old Side of the Bed is een song van de Spanjaarden Jeff Spinoza en Francisco Simon, die optreden onder de naam Red House. En ze hebben een cd uitgebracht, waar dit nummer op staat, met een indrukwekkende lijst aan gasten. En de bekendste zijn dan Steve Cropper, Mike Vernon en Gene Taylor. En in dit Cold Side of the Bed speelde ook nog saxofonist Blue Lou Marini mee, en die is weer bekend van de Blues Brothers. William Clark, geboren in 1951, wordt ondanks zijn te korte leven, want hij werd maar 45 jaar, beschouwd als een van de grootste mondharpblazers. In 2006 verschenen twee cd's onder de titel The Early Years. En dat is een beetje misplaatst, want de songs komen uit de periode 1978-1991. En dat is zo'n beetje zijn gehele muzikale carrière. Maar dat maakt niet uit, want het blijft een muziek van deze mondharp-virtuoos William Clark, Early in the Morning.

0: hebben.
1: Samuel Moore is een oude bluesgast. Hij is van 1939 en nu dus 84 jaar. Zijn bijnaam Ironing Board, dat is dan in gewoon Nederlands strijkplank, die stamt uit de tijd dat hij zijn keyboard op het podium op een strijkplank zette om te kunnen spelen. In 1962 heeft een jonge Jimi Hendrix nog in zijn band gespeeld. In de afgelopen 12 jaar heeft het label Music Maker pas werk gemaakt van opnames van zijn muziek en die uitgebracht. Je hoorde Ironing Board Sam met Nothing But Your Butt. De naam Willie McBlind suggereert een oude bluesman uit het diepe zuiden van Amerika, maar niets is minder waar. Onder deze naam gaat een moderne bluesband schuil met John Coulter als de centrale man op gitaar, zang en als songwriter en met de stem van Meredith Borden. Door de bijzondere akkoorden produceert de band een ander soort blues, zelfs in een cover van Robert Johnson, Love in Vain.

vergeefse liefde van de band Willie McBlind schuift ons al aardig richting het einde van dit eerste uur Let the Blues Get In. En dat einde haal ik vanavond in Nederland met Fred Reining, in de blues beter bekend als Left Hand Freddy. In 2012 stond hij op het podium in Hoogland op het Highlands Blues & Rock Festival en een jaar later bracht hij zijn voorlopig laatste cd uit, Soul Strings, met Hey G. En daarmee sluit ik dit eerste uur Let the Blues Get In af, tot over een paar minuten na het nieuws.

0: van de Noordwest-Veluwe. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger. Dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het tweede uur Let the Blues Get In met mij. Ik ben Alexander en in dit tweede uur begin ik met Lonnie Shields. In zijn 67 jaar heeft hij 6 albums op zijn naam uitgebracht. Hij is vooral geïnspireerd geweest door B.B. King en dat kun je horen aan zijn beperkte gitaarspel. Een beetje getokkel tussen de regels door, wat B.B. King op hogere leeftijd ook alleen nog maar deed. Deze Lonnie Shields krijg je met I Got The Blues.

Morgan Davis gaat in zijn bluesbewustzijn terug naar de blues van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En op die basis maakt hij zijn eigen songs met zijn eigen interpretaties op elektrische instrumenten en voegt daar vooral wat humor aan toe. En dit was Riding in the Moonlight. Jimmy D. Lane is zoon van Jimmy Rodgers. Via zijn vader leerde hij veel grote bluesjongens kennen, zoals Muddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Maben, Little Walter en nog vele anderen. Hij kreeg de blues er als het ware met de paplepel ingegoten. Hij schopte het zelfs tot een optreden in 1998 voor president Bill Clinton. Met de ritmesectie van Stevie Ray Vaughan, Tommy Shannon op bas en Chris Layton op drums is dit Jimmy D. Lane in Till I Loved You.

Friends in High Places van de Engelse Climax Blues Band. En die band is opgericht in 1968 en nog steeds actief. De bezetting is natuurlijk wel het nodige veranderd in de loop der tijd. En zo verscheen hun eerste album in 1969, het titelloze Climax Chicago Blues Band, zo heette de band toen nog, tot het laatste album Hands of Time in 2019. En daar zit dus 50 jaar tussen en allemaal Climax Blues Band. De frontman van de vroegere roemruchte The Animals, later Eric Burdon en The Animals, is nog steeds actief. Na een slepende rechtszaak mocht Eric Burdon de naam The Animals ook weer in Engeland gebruiken, want het was hem eerst verboden. In 2004, op het album My Secret Life, gaat hij terug naar zijn beginjaren in de blues met een soort ode aan The Boogeyman, de bijnaam van John Lee Hooker. Eric Burdon, Can't Kill The Boogeyman.

World Without Fear van de opkomende bluesgitarist uit Louisiana, Troy Turner. Zijn sound staat symbool voor de zogenaamde moderne artiest uit de jaren 90. Hij verwerkt soul, funk en rock and roll in zijn blues. En in 2000 kwam zijn album Blues on My Back uit, waarop je dit World Without Fear terug kunt vinden. De Blues Queen is een trio uit Italië met zangeres Alessandra Bene. Het trio had als missie om oude songs uit de Mississippi Delta in ere te herstellen en daaraan ook eigen werk toe te voegen. En dat doen ze door vooral akoestisch te spelen. Nu een song door hen zelf geschreven, Dream of Freedom, The Blues Queen.

Joe en Vicky Price brengen een hoop blues met z'n tweeën. Joe Price is een beroemdheid in Iowa, waar hij in de 70e jaren deel uitmaakte van de band Mother Blues, een van de grootste bands uit Iowa toen. Joe trouwde in 1987 met Vicky, gitariste en zangeres, en sindsdien treden ze samen op. Als nachtuilen in een verlaten bar en dan zingen over een dikke kat, Fat Cat van de cd Night Owls. Monte Montgomery komt uit Austin in Texas en door het blad Guitar Player Magazine is hij een keer uitgeroepen tot top 50 gitarist. Hij laat gemiddeld eens per drie jaar een nieuw album het licht zien en nu van een live dubbel cd uit 2002, Monte Montgomery Soldier.

En dat was het van B.B. King, bekende nummer Caledonia. En dat vind je bij B.B. King op het album B.B. King in Londen. Nu uitgevoerd door vier Argentijnse vrouwen. Oftewel, blues uit Argentinië door Blackham Blues. De band was opgericht in 1992 en hield het 14 jaar vol. Ze kwamen voort uit een spiritual score. Met hun groeiende bekendheid kwamen er ook cd's, vier in totaal. En dit Caledonia staat op hun derde Especial en Weibo uit 1998. Blackham Blues. Marcia Bol is zo'n blueszangeres, in haar geval ook pianiste, die er in mijn beleving altijd al is geweest. En dat klopt ook, want ik zie dat zij nu alweer 74 jaar is. Ze komt uit Louisiana en vertolkt de New Orleans piano-stijl, denk aan Dr. John en Fats Domino, de Louisiana Swamp Blues en de smeulende Texas Blues. Uit 1994 nu van het album Blue House Red Beans, Marcia Bol.

0: You know what I'm talking about.
1: Not tonight, 'cause honey, I got the blues, zong de blues- en soulzanger en gitarist Preston Shannon. Zijn specialiteit zou zijn geweest, want hij overleed 5 jaar geleden, 70 jaar oud, een mengsel van zuidelijk gebakken soul en blues. Bij zijn optreden had hij altijd een blazerssectie mee en mede daardoor was zijn muziek vaak heel dansbaar. Timbuk 3 was een bandje uit Wisconsin. De naam is een grapje op Timbuktu. De band is in 1983 begonnen door het echtpaar Pat en Barbara McDonald. En 12 jaar later stopten ze ermee na het uitbrengen van hun 7e album A Hundred Lovers. Van deze Timbuk 3 nu het titelnummer van dat album.

kom ik alweer naar het eind van deze Let the Blues Get In met 100 Lovers. En die 100 Lovers zijn jullie natuurlijk als bluesliefhebbers. De avondsluiting wordt verzorgd door Mama Spit. En dat is een Italiaanse band met zangeres Barbara Vulso. Deze zangeres is ook op het podium een grootheid, dus niet alleen haar stem. Een recensent verzuchtte eens over deze band: waren ze maar in Memphis en niet in Italië geboren? De vraag is of het voor hun muziek veel verschil zou hebben gemaakt. Mama Spit tot besluit met Mr. Evil. Tot de volgende week in Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Goedenavond. In de komende 2 uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis is niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is Studio G.

Luisteraars, een hele goede avond. Van harte welkom bij Studio G. Na de vakantie zijn we weer terug. En deze aflevering begonnen we met Amy McDonald van haar album This Is The Life uit 2008. Het nummer Let's Start A Band. Wij gaan geen band starten, wij gaan het programma opstarten. En vlak voor de vakantie had ik dus geen cover. Dus voor nu geen origineel. En dat geeft me de gelegenheid om gelijk door te gaan naar een plug sessie vandaag in het programma. Een plug sessie van Alicia Keys. Een opname uit 2005. Zometeen in de Streets of New York. En we gaan beginnen met Love It or Leave It. Hier is Alicia Keys, Unplugged.

0: Goedenavond, dit is Studio G.
1: Tot zover dan een productsessie hier van Alicia Keys. De laatste tracks die we horen waren de Wild Horses. En juist het nummer Diary. Volgende week dan hebben we het optreden van Lauryn Hill centraal staan. Voordat we het album van de week gaan, hebben we nog een plaatje uit de jaren 60 van de Beach Boys. Hier is Heroes and Villains.

Het is nu tijd voor het album van deze week en daarvoor gaan we terug naar 1991. Air Supply bracht toen het album The Earth Is. En dat titeltrack die komt zometeen ook voorbij. Maar we gaan aftrappen met Dancing with the Mountain. Hier is Air Supply.

straks in het tweede uur uiteraard nog twee tracks van het album The Earth Is van Air Supply. Het laatste plaat van dit eerste uur is een lange, eentje van Camel. De titeltrack van het album Snow Goose uit 2002, maar dan gekozen voor de live versie. Daarna is het de beurt aan het nieuws en na het nieuws kom ik terug met muziek van Santa Esmeralda. Graag tot zo dadelijk.

0: Het eerste deel van onze muzikale omzwervingen zit erop. Na het nieuws nog een uur Studio G.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de verdraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
0: Goedenavond. In het komende uur nemen wij u mee op een reis over de wereld van muziek. Een reis niet gebonden door plaats, afstand of tijd. Doe het licht uit, haal diep adem en ontspan. Dit is nog een uur Studio G.

Terug bij Studio Ray, waar we twee uur begonnen met muziek van Santa Esmeralda en het nummer Eternal Light. In de twee uurtje natuurlijk deel 2 van het album van deze week. En we gaan vooruitblikken naar het album van volgende week. En tegen het einde van de show de cover. Voordat het zover is, gaan we naar 2004. Björk bracht toen het album Medulla uit. En een aantal songs namen ze op samen met het IJslandse koor. Een van die nummers is Desired Constellation.

Van Zelles horen we met het nummer Echoes, een van de tracks op het Voices album wat in 1999 uitkwam. Met Van Zelles zijn we toegekomen aan het tweede gedeelte van het album van deze week, The Earth Is van Air Supply, een album uit 1991. Nog twee tracks staan er klaar, zo dadelijk Dame Amor, maar we gaan beginnen met She's Got The Answer.

vanaf volgende week gaan tot het einde van het jaar album van de week langskomen die dit jaar 2026 gemaakt zijn. En wat denk je dat er gebeurt? Iets heel merkwaardigs. Ik maak een leuke afwisseling, althans dat vind ik, in artiesten. En dat ging helemaal aardig en heel goed. En ik keek naar het overzicht en wat bleek, de titels van de cd's die staan in één keer op alfabetische volgorde. Dus volgende week gaan we beginnen met Confessions 2 van Madonna. Eerder dit jaar uitgebracht en we gaan als voorproefje Love Without Words draaien.

Nou, Madonna horen we Tragedy, een van de tracks van het album Keats uit 1984. En het album werd gemaakt door de Alan Parsons Project. En dat is meteen het bruggetje naar het volgende en laatste onderdeel, namelijk de cover van de week. Want die Alan Parsons Project maakte het nummer Limelight op het album Stereotomy. En heb ik eventjes het jaartal uit, maar zal ook ergens in de jaren 80 zijn geweest, 88 uit mijn hoofd. Bonnie Tyler die maakte in ieder geval in 1995 een cover van en dat deed ze op haar album Free Spirit. Hier is Limelight in de uitvoering van Bonnie Tyler.

Volgende week dus als tweede plaat in Studio Reggae, het origineel uit 1986. Voor de laatste plaat gaan we terug naar Neil Young. En op zijn album The Greatest Hits kwam ik een nummer Cowgirl in the Sand tegen. En dat leek wel een leuke afsluiter. Daarna natuurlijk het nieuws. En na het nieuws gaan we verder met de nachtprogrammering tot aan de vroege zondagochtend. Studio Reggae zit na deze plaat op. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Bijna.

wannabe rockstar. Ik heb het eigenlijk nooit gewild. Alhoewel, als ik heel eerlijk ben, in mijn jeugd wilde ik best wel in een band gaan spelen. Ik probeerde te zingen, maar ik kon er helemaal niets van. Deze mannen doen het anders. Ze komen uit Zweden. Wasted Wizards, zo heet de band. En een wannabe rockstar openen deze uitzending van Schouten bij Nacht. Met daarin natuurlijk de vaste onderdelen zoals we daar hebben. De Killer Classic. 2006 is dit jaar, 20 jaar geleden. Lance Lopez is de artiest. Simplify Your Vision was het album. Je hoort zo meteen Stones in My Pathway. In de oerknal het buurtalbum van Sabotage. Het heet Sirens. Komt uit het jaar 1983. Je hoort zo meteen I Believe. En in de showcase ook in de jaren 80. We gaan aandacht besteden aan het album van Gary Moore. Dat heet Run for Cover. In de eerste week hoor je All Messed Up. De Rock 13, de nieuwe nummer 1 is voor de Foo Fighters. Met Window. En Royal Blood heeft ook weer een nieuwe single uit. Ik ben helemaal top, vind ik hem. 10 over 10 hoor je zo meteen als nieuwe binnenkomen. En dan hebben we ook nog gewoon heel veel lekkere nieuwe muziek. Zoals deze. We blijven even in Scandinavië. Dit is Crimson Day.

De opening van Schouterbenach was geheel in het teken van bands uit Scandinavië. Bes Verjelsen, zo heet het, de band, ze komen uit Zweden. Accelerating Hearts. En daarvoor hoorde je Crimson Day, die komen dan weer uit Finland, uit Tampere. En je hoorde ze met War Machine. Genoeg over Scandinavië, genoeg over Europa. We gaan gauw naar Amerika en we gaan naar Texas. Ik ga je zo het verhaal vertellen over deze man en mijn kennismaking met deze man. Dat was jaren geleden. Maar we gaan eerst even aandacht besteden aan de Killer Classic. Dan gaan we 10 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit in het jaar 2006. Killer Classic. Lance Lopez, daar hebben we het over. Uit Texas, Simplify Your Vision is het album uit het jaar 2006. En ik kwam deze man tegen op een speciale middagavond in toen nog de Heineken Music Hall. The Night of the Guitar in het teken van Jimi Hendrix. Elke virtueuze gitarist die speelde daar een nummer van Jimi Hendrix en ook zijn en haar eigen werk. Zo ook Lance Lopez. Deze speelde hij volgens mij niet. Van het jaar 2006 is deze. Stones in My Pathway.

0: Ze komen uit Florida.
1: Gaan al een jaartje of 15 mee. Maak een heerlijke metalcore. Wage War, zo heet de band. En Blindfold. En daarvoor gingen we 20 jaar terug in de tijd naar Lance Lopez. Simplify Your Vision, zo heet het album. Stones in My Pathway, ik vertelde je het verhaal. Nadat de gitaar was er in het jaar 2001 op 2 december. Steve Vai staat erop. Steve Lukather staat erop. Eric Sardina staat erop. En dus ook Lance Lopez. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. Het nieuwe nummer 1 hoor je zo meteen. Die is van de Foo Fighters. En hun laatste die heet Windows. En dit Britse duo brengt weer lekkere nieuwe muziek uit. Het was een tijdje stil rondom deze band. Maar ze zijn er weer. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13. Royal Blood, daar hebben we het over. Hun laatste single komt nieuw binnen. Die heet 10 over 10.

0: Ze staan voor de eerste week op de nummer 1 positie van de Rock 13, de Foo Fighters en Window. En dan wordt een nieuwe binnenkomer, eindelijk weer nieuwe muziek van Royal Blood, 10 over 10. We gaan weer terug in de tijd naar 1983 maar liefst.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de schouder bij nacht.
0: In het jaar 1983 brachten de broers John en Chris Oliva als de band Sabotage het album Sirens af. Dit is het nummer I Believe. Het begint rustig, maar dat schijnt.

komen naar Nederland en ook naar België. Cage the Elephant, de nieuwe song is Beaches in Tennessee. Op 13 februari volgend jaar staan ze in Antwerpen. En twee dagen later op 15 februari in Amsterdam. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 1983. Sabotage, het debuutalbum. Sirens heette het. Ik zei het al, het begon rustig, I Believe, maar dat werd later wel even anders. Schouder vannacht een uurtje rock'n'roll muziek zoals je dat inmiddels hopelijk gewend bent. Deze band komt uit Duitsland. De band heet Velvet Rush. Ze hebben goed geluisterd naar bands als AC/DC. Dit is hun laatste. The Sound of Letting Go.

0: Deze band uit India, Kirish and the Chronicles, die spreken zich regelmatig maatschappijkritisch uit. Zo ook hun laatste single, Generation Coward, hoorde je hier bij Schouten bij Nacht. En daarvoor uit Duitsland, ik zei het al, Velvet Rush, hebben goed naar bands als AC/DC geluisterd. Je hoorde The Sound of Letting Go. Gaan wij even kijken naar de showcase. Je weet wel, 4 weken lang gaan we aandacht besteden aan 1 centraal album. Dit keer een album van Gary Moore. En dat album komt uit de vorige eeuw, uit het jaar 1985.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht Showcase.
0: Hij is niet oud geworden, 58 jaar. Hij overleed op 6 februari van het jaar 2011. Maar in 1985 bracht hij samen met wat muzikale vrienden een heerlijk album uit. Dat album heet Run for Cover. In de eerste week deze. All Messed Up.

Het is een nieuwe band, die heet MMMR Music. Maar de leden, die ken je van de band Stone Trip. Het zijn de schrijvers van de band Stone Trip die dachten van, nou, we doen eens een keer iets onder een andere naam. Fire Still Burning hoorde je. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Gary Moore in het jaar 1985. Het album Run For Cover. Ik zei het al, heel veel muzikale vrienden deden mee, onder andere Glenn Hughes. Je hoorde All Messed Up. Brengt ons alweer bij het einde van Schouder bij Nacht. Ik dank je wel voor het luisteren. Ik hoor je heel graag volgende week weer. En ik zeg alleen nog maar, tot dan.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen weken onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.